0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mijn ziel ben ik kwijt, mijn ziel die heb jij. Misschien is het toch niet wat het lijkt. En we komen van diep, maar ik ben niet zoals jij. Niet meer.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Hey, Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Wee-hoo! Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
6: Appen met de jocks. Download de L1-app. Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit.
8: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hey Raymond!
10: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek.
13: en ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
16: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
17: Wow.
18: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
16: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
18: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
19: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
20: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Ridaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
19: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
21: Postbus 31, het felicitatieprogramma van L1 met Robert Jansen.
22: Goedemorgen en welkom bij Postbus 31 op zonnig 30 augustus. De laatste zonnig van augustus, maar ook de eerste zonnig van Cultura Nova. De zonnig van het Sint Rosa Festival in Sittard, maar ook de eerste zonnig na de dood van Dolly Parton. Zie overleed afgedunt zich op 80-jarige leeftijd. En door met verlust de countrymuziek en van haar iconen. En Dolly die stond bekend om haar opvallende uiterlijk, haar blonde kapsel en natuurlijk ook wel haar humor. Maar ook zette zich jarenlang in voor goede doelen en leesbevordering. Dit met haar vader analfabeet was. Natuurlijk moet ik een nummer van Dolly draaien en door met vandaag de postbus te beginnen. De keuze viel in met, zit zoveel schone liedjes gemaakt. Voor zichzelf en ook voor anderen. Ik koos voor deze. Welkom bij de postbus.

prachtig. Dolly Parton, I Will Always Love You. In 1992 nog gecoverd door Whitney Houston, die door met een echte, regelrechte wereldhit scoorde. Het liedje zo in de film The Bodyguard. En andere liedjes van Dolly Parton zien Jolene, You Are, Working 9-to-5. En natuurlijk dat heerlijke duet met Kenny Rogers, Islands in the Stream. En ik denk dat we Dolly nog regelmatig voorbij zullen horen komen in Postbus 31. Nogmaals welkom, Postbus 31 met veel felicitaties, verzoekjes en de schoonste en de leukste muziek. En we zien vandaag toegekomen op zondag 30 augustus aan de eerste verzoekronde van vandaag. Het eerste verzoekje komt door Beegde van Anita Verhoeven. Goedemorgen Anita. En zie wil geer haar man feliciteren met haar 35-jarig huwelijk. Van die vrouw Anita en van de kinger Leni en Vanessa met hun partners. En natuurlijk ook van de kleinkinger Luciano, Chloe, Dio, Dex, Jari en Noah. Nou ja, Anita, dich ook gefeliciteerd met het 34-jarig huwelijk en maakt er een hele schone dag van. Dan gaan we naar Belg, naar Peer, naar Wouter Redeman. Goedemorgen. En hij schreef de volgende. Liefste Herman, opa, Menneke, er is weer een jurkje bijgekomen en voor ons nog steeds 18 jaar met een aantal jaren extra ervaring, maar stiekem toch al 74 jaar. Nog steeds zo fit als een hoentje en ik hoop dat er heel veel jaren bij zullen komen. En dat we nog lang samen kunnen genieten van de ponies, nog vele baaltjes hooi kunnen vast hebben. Maar het belangrijkste van alles, we doen nog heel veel samen en we kunnen nog heel veel samen lachen. Hopelijk kunnen we dat blijven doen. Liefste Menneke, merci voor alles wat gij voor ons doet. Van taxverspeulen tot vele pep talkjes. Noert is iets te veel gevraagd. En Geer, hij heeft een liedje aangevraagd voor hem. Oma en opa van Ben Verdelle. Heel veel liefs en natuurlijk nogmaals felicitaties van Myrthe, Anouk en van Wouter de Kleinkinger. En natuurlijk een hoefje van de ponies Steffi, Stella en van Britt. Voor opa Menneke, Herman, C. Ben Verdelle.

0: opa Manneke Herman was dit. Ben Verdelle, vroeger natuurlijk de zanger van de Vrijbuiters. En dit was zijn allergrootste solo-hit. En wil zich voor vandaag nog een felicitatie doorgeven.
1: De verlaten felicitatie. Te laat met insturen of was je het helemaal vergeten? Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Het is zeker nooit te laat. We hebben nog ruim de tijd tot 11 uur nog postbus 31. Stuur een felicitatie door via de L1-app. Schrijf even op Wim Dessen zelf best. Worden ze ons. En Wim Dessen natuurlijk Geer Wils feliciteren vandaag. En het allerleukste is gewoon dat te doen middels een audioberichtje. Spreek het in en stuur het naar de L1-app. En dan wil ik Geer huren Wim de Stig vandaag nog even wil feliciteren. Dus spreek gewoon in, ben niet verlegen. Ik stond aan jou te praten, dus dat kind Stig ook. Stuur een leuk appje naar de L1 Studios. En zo meteen rond 9:10 het eerste rondje van de verlaten felicitaties. Maar eerst naar Landgraaf, naar chef Smeets. Goedemorgen. Geren, feliciteren weer. Agnes Doormans uit Landgraaf nog met uw verjaardag van de afgelopen woensdag. Proficiat van de ganse familie Smeets uit Landgraaf. En van Landgraaf gaan we door naar Stijl, naar Yvonne Hendricks-Hoeba. Goedemorgen, Yvonne. Ik wil Geer een pleitje aanvragen, schreef ze, voor Jacques. Mijn steun en toeverlaat, mijn maatje, mijn rustpunt en vooral de allerliefste man van de ganse wereld. Hij is vandaag jeurig en wordt 80 jaar. En met meer dan 60 van die 80 jaar, die zien vol met herinneringen, liefde en schoene momenten. En ik hoop dat er nog heel veel schoene jaren bij mogen komen. Lieve Jacques, ik ben ontzettend trots op dich en heel blij dat Stig in mijn leven is. Geniet van deze feestelijke dag met, als het kan, een festival der Liebe van Jürgen Markus. Markus, dat schrijft Yvonne Hendricks. Dat ken zeker, Yvonne, want het is nooit te vroeg voor een gezellige Duitse slager.
2: Dit is Postbus 31.

Ja, Jürgen Markus met Ein Festival der Liebe, aangevraagd door Yvonne Hendricks. Dank je wel, Dolfeur, voor deze leuke Duitse slager. Zo vroeg al in de merken, in het gezelligste programma van L1 Radio. Zeker op de zondagmorgen. Ik heb ook een brief binnengekregen van Jesse en van Leo Ummels. Heel netjes geschreven en door stijl het volgende op. Wij willen heer ons petekind Rosa Smit feliciteren met euren 60ste verjaardag. Ze was jurk op 27 augustus en we zijn ontzettend blij met haar. Ze is echt een schat van een meid en ze helpt ons altijd als het kan met alles. Ze woont gans in Schagen, maar ze komt regelmatig naar ons toe. En het liedje met 60 jaar, dat zou voor haar wel van toepassing zien. Volgens mij is dat van Gaston. Ja, inderdaad. Dat is dat liedje. Hartelijk dank. Groetjes van Jesse en Leo het Heerle. En de onderstek geschreven, PS. Mijn man heeft wel een mail gestuurd, maar we weten niet of dat is aangekomen. We zien door niet zo handig. Nou, volgens mij was de mail ook aangekomen. Maar ja goed, beter dubbel dan gaar niet. Dank je wel voor deze show en een brief. Inderdaad, de kenschoenen via postbus31.nl, via de website, kent ze ook een felicitatie doen, maar dan kunt ze natuurlijk ook een hele schone brief schrijven, wie Jesse en Leo hebben gedaan. Dankjewel, Dolfeur. En we gaan door naar Maastricht, naar Pierre Bremers. En Pierre schreef de volgende: op 30 augustus, vandaag dus, is mijn zus Charlotte van Kan Bremers-jurig en die wordt 81 jaar. Proficiat van die broer uit Maastricht. En van Maastricht gaan we naar Halen, naar José van der Linde. Goedemorgen, en zie wil hier een pleitje aanvragen voor Gon Mette uit Belfeld, die meergejurig is en 72 jaar wordt. Gon, van harte proficiat met die verjaardag en een hele fijne dag, gezellige dag gewenst samen met die familie. Heel veel liefs en groetjes vanuit Halen en het wensen zich Wil en José van der Linde. Als ik ken, een gezellige tango, want daar hult hij wel van. Nou ja, Gon, dit waren trouwens niet de enige felicitaties voor dich vandaag, maar je moest nog even geduld hebben, maar dit liedje is alvast voor dich.

Ja, Gon Mette, deze tango is al binnen. Voor permette, monsieur van Salvatore Adamo. En voor Dixie meerdere felicitaties binnenkomen. Dan moest er nog wel even geduld voor hebben. Zo meteen, ik hoor je wel met in mijn derde uurtje. Ganse ballet. Maar goed, door naar Brunsum, naar Jacqueline Veeneman. Goedemorgen. Voor pap en opa Jo Veeneman. Die is vandaag jurig en wordt 80 jaar. En deze levenvader, opa en over, groot opa, de verdient het vandaag in het Sunke te weren. Proficiat en heel veel liefst van ons allemaal, vanuit Brunsum gewenst door Jacqueline Veeneman. Dan door naar Sint-Odilienberg, naar Wim en Hanny Jansen. Die schrijven de volgende: wij willen hier een pleitje aanvragen voor Truus Nisse uit Gemung. Dat op dinsdag eind september jurig is. En ze loestert iedere zondag naar die programma. Dat vind ik erg leuk om te huren. En we zoeken het fijn vingen als ze voor haar ook een keer een hele fijne plaats zou kunnen draaien. Zelf vroeg ze ook regelmatig een pleitje aan. Mich liek der Beumische Traum wel een leuke plaats voor hem. Als dat niet geit, dan liet je uit de jaren 70 of 80. Bedankt en de groetjes van Wim en Hanny Oetberg. Nou, ik heb goed nieuws voor dich. Het geit.

verhoed het populairste bluesmuziekstukje voor post 31 luisteraars. Malantica was dit met Bumischer Traum. Even kijken wat voor weer dat we krijgen vandaag en de komende dagen. Vandaag blijft het grotendeels droog. Wel met wolken en zonnige perioden en temperaturen tot zo'n 23 graden. En de stevige zuidwestenwind die neemt later op de dag wel gaat af. En morgen krijgen we wisselvallig weer met regen en onweersbuien en lokaal met hagel en flinke windstoerten. Het wordt morgen maximaal 22 graden, 22, en dan met snoert we augustus en de meteorologische zomer af, want de herfst begint op eind september, jazeker. En vanaf dinsdag dan ook wordt het overwegend droeig en later in de week wel weer zomers warm met 25 graden. Nou ja, voor een uitgebreider weerbericht kijk op het web en de app van het LNI's. En nou, een van de favoriete liedjes van Jacques Poels.

De Monkees zingend over Jacques Poels, Daydream Believer. Door met een verzoekje van Agnes Bokke. En die woont in Wiert en die schreef de volgende: geer felicitatie voor Janne Scheurs als buurvrouw, die vandaag jurig is en 77 jaar wordt. En ze doet dat elke zondag als ze bezig is met eieren sorteren. Opletten met die eieren dan, Jan. Jan, nog heel veel jaren en een hele gezellige verjaardag gewenst. En wie is merken, dat zit Agnes Bokke uit Wiert. En van Wiert gaan we naar Rijkenvoort. Goedemorgen, Nelly van de Heuvel Simons. En die schreef het volgende: geer, willen we vandaag ons dochter Nicole feliciteren met haar verjaardag. Zit dezelfde cijfers als ik, alleen andersom. En ook haar zoon en onze kleinzoon willen we feliciteren. De is afgelopen woensdag jurig geweest en is toen 17 jaar geworden. En nou kan hij gaan beginnen aan zijn volgende rijbewijs, de auto. Want het rijbewijs van de brommer en de tractor heeft hij het afgelopen jaar al binnengehaald. En Sjoerd is de klusjesman van opa. Als de grastrimmer, bosmaaier of weer anders het niet uit, dan krijgt Sjoerd dat zeker weer aan de proot. Dankjewel, Dovuur. En ook een bedankje voor ons Nicole en aan ons Nicole, omdat onze Max altijd bij huur op de boerderij mogen komen klussen als wij op vakantie gaan. En binnenkort komt hij weer aan werkje als hij met mijn zussen en de mannen een midweek wegzien. En de felicitatie, die is van opa en oma en natuurlijk een pootje van Max. En Geer, het pleetje Rollercoaster van Danny Vera. Dat vindt, en dan moet ik een beetje op zijn Brabant zeggen, ons Nicole wel goed. Nou, ons Robert vindt hij ook wel goed.

Ja, ons Robert krijgt altijd kippenvel bij dit nummer. Danny Vera met de Rollercoaster. Door naar Oostrum, naar de familie Kruids. Goedemorgen. Proficiat mensen bij Truus Kruids Verhoeven voor koeien uit Venraai, uit Rooi. Ze is vandaag keurig en wordt 81 jaar. Zie is een heel trouwe loesteraar. Proficiat en een hele fijne dag gewenst namens de ganse familie Kruids uit Oostrum. En van Oostrum gaan we naar Heidse, naar Emma Karis. Goedemorgen. En Emma schreef de volgende. Lieve papa Jan, afgelopen zaterdag beste Jurg geweest, dus nog van harte gefeliciteerd met die 41ste verjeurdag. Heel veel leefs van het Maxet uit Heidse. Dat zien Emma, Roze en Huub. En ik dacht, ja, Maxet, wat is dat? Ik heb het opgezocht. Maxet, dat is een buurtschap tussen Leverooi en Heidse. Werd je niet het liggen? Ja, misschien moeten we een stukje gaan fietsen dan. Bye.

0: Ja, als we nou nog niet bij het maxet zien tussen Heinz en Leverhoei, dan weet je nog niet meer. Dit was Queen met Bicycle Race.
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, er zijn al de verschillende binnengekomen. Dankjewel, Dolveur. Ik ga er een paar minuten doornemen. Allereerst heeft Truus gereageerd. Goedemorgen. Morgen zien we 42 jaar getrouwd. Nou ja, Truus, ook dich alvast gefeliciteerd. En ook omdat we Dukker de Engelen hebben gekust en van de shop zien gesprongen, hebben we nooit gedacht dit te halen. Hoera voor het leven van Jacques Vinders. Dat zou wel erg passen. Dit is ons lijflied. Zo studenten hier kunnen draaien. Ik draai het zeker een keer, maar vandaag nog even niet. Gefeliciteerd met uw 42-jarig huwelijk. Groetjes van Truus en van Peter. Ik heb ook gevraagd of dat er een audio-appje kon worden ingesproken. En Nicole Poels heeft het gedaan. Even luisteren wat Nicole te zeggen heeft.
2: Goedemorgen, mijn Nicole Poelzoelen. Ik wil even een compliment uitdelen aan de alle vrijwilligers van Kermis Lin 2.0 in Lin. Met er ondanks de regen toch afgelopen dag en de komende dag weer een fantastische dagen van hebben gemaakt. Die compliment. Tramer Chantane met Kermis en Lunch. Dankjewel. Oi, oi.
0: Een erg leuk liedje om die keer te draaien. Even vandaag pak ik het niet met, maar ja, goed, vandaag gooien we het ruig. En fijn dat ze iedereen bedankt voor die leuke kermis door in Lin. En we gaan door naar Peter en naar Mia P. uit Heur. En die willen hier een pleetje aanvragen voor Roland van der Staaij. Die is komende dinsdag eind september jurig. Roland van Herten gefeliciteerd. Peter en Mia Spe, die schrijven dat. En dan zit Christine Verzinken het volgende. Goedemorgen, daar is hij weer. Zoest ik een plaat kunnen draaien voor Anke, die vandaag Jurgis. Bedankt alvast, proficiat en de groetjes van Mam erbij. Moog weer en gezagd. Natuurlijk wil ik met alle liefde een pletje voor Anke draaien. Een heel leuk pletje, en dat kon ik draaien, is aangevraagd door Agnes Bokke. En die schreef het volgende. Geer willen Julian van 9 en Noël van 7 oma Petra Kremer feliciteren, die vandaag jurig is en 64 jaar wordt. En Geer, liedje, jij krijgt de lach niet van mijn gezicht, van John de Bever.
3: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Ja, wunderschön. Lotte van Stefan Sulke. Even get rust in de uitzending. We gaan nog geleden naar de Wereldstad, naar Jo van Kempen. Goedemorgen. Geer een pleitje voor Jo Peepels uitgeleen. Jo is komende dinsdag jurig op eind september. En Jo is een echt voetbaldier. In het verleden neven een hele goede voetballer. Ook actief als trainer, jeugdtrainer en scout bij de KNVB. Het is nog elke woensdagmiddag gezellig als we met Jo en zijn vrouw Tini bij Annie Swillens koffie gaan drinken en dan natuurlijk over voetballen praten. Geer, een gezellig Limburgs pleitje als het kan. Ja, Jo, het ken zeker, want ook aangevraagd een liedje door Paul Scherders uit Maastricht. Mine schat, Miep, die is op 28 augustus jurig geweest en is toen 80 jaar geworden. Toen zou ze het er niet geven. Nou, aanvraag verheur het goede klei van Roanese. Ze is namelijk een goed kletje kwiet. Ik twijfelde over Heilig Antonius, maar doe toch maar het goede kleed. Als het uitkomt, groetjes Paul van Miep uit Maastricht. Nou ja, of het kletje trukkomt, weig niet, maar het liedje, dat kan ik wel draaien. Heer Schouwenezen met het goede kleed.
1: Dit is Postbus 31.

Ja, dinsdag begint de herfst, maar altijd leuk om te draaien Robbenezen. Met het goede kleed speciaal voor de chat Miep. Die het goede kletje kwiedes. Misschien vindt ze truc. In elk geval was het goed voor een leuk liedje in Postbus 31. Ik kon even zoet voor reclame, nees en reclame. Zometeen ben ik bij je terug.

0: Alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app. Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Hey, Remol!
12: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Hey,
12: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop
13: en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
19: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
20: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
21: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
22: De vloeren- en raamdecoratiespecialist.
23: Grote in wonen.
22: Maastricht.
24: Lekker shoppen, lekker happen. Bij KFC, Ola Happiness Station, Park Lunchroom, Piet Fleet en Walk the Go.
25: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
26: De Brand 3500 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand3500night.nl.
27: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
28: Oeh.
29: Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
30: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
31: Liefde voor Limburg, dit is L1.
32: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

Goedemorgen nogmaals en welkom terug bij Postbus 31 op zonnig 30 augustus. En ja, de reden dat ik met dit prachtige nummer startte is vanwege de verjaardag van deze man, deze zanger, Peter Maffay. Die wordt als Peter Alexander Macai geboren op 30 augustus 1949 in Roemenië. En vandaag mocht hij 77 kerstjes uitblazen. Is zanger, gitarist, componist en nog platenproducer met zo'n 21 nummer 1 albums en meer dan 50 miljoen verkochte platen, is hij de meest succesvolle artiest in de Duitse hitlijsten. En ook toert hij nog altijd. Hij kwam even voorbij vandaag in de postbus. En met Doe hij deed een hele grote hit te pakken. En ook dat liedje wordt heel druk aangevraagd in de postbus. Welkom terug. En in dit tweede uurtje gewoon ligt natuurlijk een jurgje bellen. Jazeker. En vandaag een hele speciale. De helft van een duo dat ook regelmatig voorbij komt in de postbus. En binnenkort het jubileum viert. Nou ja, ik heb misschien al te veel gezegd. Voor de rest gewoon heel veel felicitaties en verzoekjes en heel veel leuke en schone muziek. En toegekomen aan het eerste verzoekje van dit tweede uurtje. Daarvoor gaan we naar Stijn, naar Wim Jette. Wim, goedemorgen. Op 26 augustus was mijn echtgenote Annie-Jette Lohmeijer jurig en is toen 73 jaar geworden. Annie, proficiat, en ik hoop dat we nog lang bij elkaar kunnen zien. En geer een schoene plaat voor Annie. Een schoen pletje komt eraan, want ook aangevraagd een liedje door Annie Beren uit Remung. En die schreef de volgende. Mathieu Beren, die is jurig geweest op 28 augustus en is toen 80 jaar geworden. En voor deze echte Remunkse man willen wij Geer een pleitje van Nol Wassen, Liefde voor de stad, aanvragen. Nogmaals, proficiat van Annie, de kinger Angelique en Wim, Claudia en Peter en de kleinkinger Raf, Owen en Cheyenne, Abigail en Van Stef. En ja, Nol Wassen schreef dit prachtige nummer, maar Leidriessen, die zingt dit.

0: prachtig gezongen door Leij Driessen. Liefde voor de stad. Speciaal voor de Rumunseman. Mathieu Beren, een echte Rumunseman. En door vuur, dat draaide ik Liefde voor de stad.
1: De verlaten felicitatie. Te laat met insturen? Ja. Of was je het helemaal vergeten?
0: Ja, je kent
1: ze altijd. Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Het is nooit te laat. Ja, nooit is een beetje overdreven. Maar we hebben nog tot 11 uur voor de verlaten felicitatie. Stuur even een berichtje naar onze L1-app. Dat kan via een audioberichtje of een tekstbericht. Even aandacht, hè. Als inspreks hoor je het op zo'n half minuutje. En num die een eigen naam en ook die de woonplaats gooit. En natuurlijk wim dat ze feliciteert. En als je schreef, ook Geer even heel goed vermelden. Wim dat ze best was voor ons. En natuurlijk de Jurgen Dissen nog even vandaag wil feliciteren. En we waren net in een Maxet in Heidse. Heb je dat nog het hooien? Dat ligt tussen Heidse en Leverooi. Daar ligt het Maxet. En daarvan heb je een felicitatie van Emma Karis. Speciaal voor pap Jan. Maar nou heet ze ook felicitatie voor opa. En ze schreef erbij het volgende. Leve opa Heidse, dicht bij afgelopen donderdag jurig geweest, dus nog van harte gefeliciteerd met die 79e verjaardag. Proficiat en heel veel leefs van Jan, van Diane, Emma, Rosa en van Huub. En van Heidse gaan we naar Belvend, naar Miek Rutte, goedemorgen. En Geer ziet ze een muzikale felicitatie voor Cap Rulkens van de Boekel. Die was afgelopen vrijdag jurig en is zo'n 75 jaar geworden. We wensen hem nog heel veel schoene jaren in een goede gezondheid toe, samen met Louise. En als ik ken, Geer One Way Wind van The Cats. Bedankt en de groetjes van John en Miek en van de Kinger. En eens zien ze The Cats.

0: Regelmatig ziet ze te gast in de postbus. De Cats waren dit met One Way Wind. En de wind der bluesers postrolt naar Riet van Kruchten. Goedemorgen. En Riet die heet een aantal verjaardagen in augustus. Allereerst de 26e is de jurige Peter of Pierre van Kruchten. Die is jurig geweest en is 75 jaar geworden. Hij is de buurman van Os, van Har en van Riet. De andere jurige is Rob Raamkers. Die wordt ook 49 jaar, is hij geboren op 26 augustus. En hij woont ook in Postert en is getrouwd met Sandra. Die was trouwens jurig op 21 april en is toen 49 jaar geboren. En dan is immers nog jurig Marij Beene. Dat is een zus van Riet en zij wordt 77 jaar. En ook zij woont in Roesteren. Riet en Har en de rest van het gezin die wensen u allemaal proficiat en allemaal een hele fijne dag. En muziek deze draaisverheur is altijd goed. Kijk, dat lees ik hier, Riet, door kinderen met. Aangeschreven door Theo Henkens het volgende liedje. En dat wordt een kessenig. En in de plat heet het tussen hugs erbij geschreven kessing in de plat. Dus ik kon het keurig in het kessingsvuur proberen te lezen. Mijn broer Jaak Henkens uit Kessing, de wuurt 4 september 90 jaar. Nou ja, het klappen, dat kan in het Belgisch Limburg. Het kan ook gewoon in het plat. Het kan allerlei talen klappen. Jaak is 90 jaar, wordt hij op 4 september bekend. En Hiel Kessing is van de fanfare bekend. En van de kerkfabriek komt bij de categorie van Hiel de Sterke. Ja, 90 jaar, dan huurt ze bij de Hiel Sterke. Proficiat van mij en heel de familie. En de rest natuurlijk volgt zich dat nog. En omdat hij zoveel van de fanfare muziek hult, geer een pleetje van de Limburgse Jagers. En het liefste de Limburgse Jagersmars.
1: Postbus 31.

Reunierkerst der Limburgse Jagers. Over 2 maanden hebben die trouwens een jubileumconcert. Ik ben benieuwd wie dat gaat klinken. Dit zien ze met de Limburgse Jagers Mars. Dit waren ze met de Limburgse Jagers Mars. Ook een liedje wat heel leuk werd aangevraagd in de postbus. Zo meteen kon ik bellen met Emis. De ook heel leuk werd aangevraagd in de postbus. Maar eerst nog een felicitatie doornemen. Ongemier van Margot Dijks en ze woont in Holtum. Geer, een felicitatie voor Hein Dijks. Die is jeurig op 31 augustus en wordt dat 71 jaar. Morgen is dat dus jeurig. Een lieve pap en opa die altijd voor iedereen kloosheid. Zorgzaam voor zijn kinger Aniek Jesper en ook voor zijn schoendochter Saskia. En nooit is Gert te veel. Morgen zien een kleinzoon Mats van 1 jaar. Dat is toch wel zijn allergrootste vriend. Hein en Mats zien echt dikke maatjes en altijd geer bij elkaar. We wensen vandaag proficiat en een geweldige en een hele schoenen dag. En een schoen nee levensjoor in goede gezondheid. Liefst van Edrein en een hele dikke knuffel van Margot. En van Holtum gaan we naar Venlo, naar Lucie van Rensen-Wismans. We luisteren bijna elke keer, ziet ze, zelfs in Spanje. Nou, leuk is dat om te lezen. En we willen hier een pleertje aanvragen van de Bee Gees, als het geit, voor ons schoenzus Tini Wismans verkoelen uit IJsselstein. Ze was jeurig op vrijdag 28 augustus en is toen 71 jaar geworden. We willen u op fiets wensen en dat ze nog lang samen met Sjaak heel veel kilometers mocht maken op de fiets of met de camper. Groetjes van Jan en Lucie uit Venlo. En speciaal voor deze dame die ook heel leuk naar de post besluistert, voor Tini Wismans, zien hij de Bee Gees.

0: mensen waren ze helemaal druk. De Bee Gees met You Win Again. Dan heb ik het over midden jaren 80. Met dit leuke nummer, You Win Again. Speciaal gedraaid voor de familie van de mensen die heel druk in Spanje zitten. En ook dan Loes Renaud Elijn. Ik heb speciaal gedraaid voor Tini Wismans. En ik zag het al, ik kon een bekende Jurgen bellen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robert en Luisteraars van de Bosjes.
0: Ja, ik spreek met Theo Sturmen, oftewel de einde helft van het duo T en Marij.
1: Ja.
0: Theo, de bezorg geweest, hè? Ik heb een ganse fanfare kapel voor dich bij te komen. Luister even.
1: Ja.
0: Ik zal maar eerst zingen, Theo, en doe zonder te zingen voor zichzelf.
1: Heerlijk.
0: Ja, normaal roep. Ja, hyperbeep, hoera. Dat moeten we natuurlijk achter tegen. Fischat, en
1: dankjewel.
0: Aan een dame mocht ze niet vragen wie oud ze is geworden, maar aan een hier mocht het wel tegen. Wie oud ben ze geworden?
1: Ik ben jonger dan 74 jaar, dus ik ben 74 jaar geworden.
0: Echt hoor, is goed dat echt niet geven tegen.
1: Ja, oké, okay, toch een beetje een oude mens leren. Maar ja, we proberen zo jong mogelijk te blijven. Ja.
0: Dat lukt toch wel, hè? Met de muziek ook dat je brengt samen, Dick en Marij.
1: Het feit dat ze onder de mensen liefst komen, helpt ik ook wel jeugdig, denk ik. Ja.
0: Wat is er zo leuk aan het feit dat je nog zoveel onder de mensen komt en dat je nog zoveel kunt zingen?
1: Nou ja, luister, ik ben zelf een begenadigd voetballer geweest. Ik was tegen trapjes leger, maar voetballer geheer en dat soort dingen.

0: als artiestenleden, al word ik niet zo heerlijk als artiest, als hobby dat gebracht. En is er dus redelijk goed afgegaan, joh.
1: Ja. En je wordt echt, elke week wordt je aangevraagd in de postbus.
0: Ja, maar dat
1: elke week.
0: We moesten maar aan de ene kant snappen we wel, en dat we voor 40 jaar terug zien we gros. Ja. Dus mensen die toen 40 waren, zien we 80, mensen van 40 zien we 90. Dus we hebben ze eigenlijk mee kunnen zuigen. En ja, top zien we heel blij dat er zoveel mensen in de provincie toch trouw en gevallen zien en trouw blijven aan onze muziek.
1: Ja, ja. Want ook de iets jongere mensen, ook die willen hier TMR huren. Je moet niet denken dat alleen maar mensen van 90 willen huren. Dat ook wel wat iets jongere oren willen luisteren.
0: Nee, maar, maar als eenmaal op 40 op de buurt zijn, dan is er langzaam een meer voor de nieuwe generatie mensen die optreden. En maar dat is ook prima zo.
1: Oké. Over het vier maand heb je de jubileumconcerten. In de avond en de middag. Wie ga je het dan met de verkoop?
0: Ja, het begint eigenlijk aan de vriendagmiddag met een seniorenmiddag. Maar daar hebben we eigenlijk ontzettend veel speed van. Dat we niet 5 keer in zo'n middag hadden georganiseerd. Nee, we kunnen maar 1 keer doen. Dus 420 kaarten waren bijna aangeleerd en gewoon uitverkocht.
1: Ja.
0: Dat is wel jammer dat ik mijn mensen steeds moet teleurstellen.
1: Ja.
0: De jubileumavond zien op dit moment dat ik in 650 kaarten werk. En dan gaan we tot 900, tot maximaal 900.000. Ik weet het niet bij het begin.
1: 900.000.
0: We hebben in elk geval bij een surfjubileum hebben we over de 1000 mensen binnen gehad.
1: Oh, okay.
0: Dus het is geen streven om die te huilen, maar we zien wel wat er op ons af kan.
1: Ja. Waar kennen mensen nog terecht als ze dit huren zeggen, hé, dan wil ik toch wel heer?
0: Ja, vooral de ouderheid daar moet je moeite mee, maar je kan heel makkelijk op de website van TMRI een QR-code in het roze formulier, een jubileumformulier scannen en dan kunnen ze vanzelf aan keertjes.
1: Oké. Nou ja, alvast een hele fijne avond en een hele fijne middag gewenst. Ik heb dich net gevraagd van welk liedje zal ik draaien, want heel druk werd natuurlijk het veldpakket aangevraagd, maar ook heel druk werd Vuels te Mooi aangevraagd. En dan ligt de keuze welk liedje zal ik draaien?
0: Ja, doe maar. Omdat we gisteren een optreden hadden bij een ontzettende lieve mensen in Roggel. En toen zien we gestart met het liedje Vuels te Mooi. En op het einde hebben ze gevraagd, wil je het nog een keer zingen, Vuels te Mooi. Dus laten we het nu ook nog wat rijden. Er vallen heel veel mensen op dit moment voor. Ja.
1: Het is ook een evergreen geworden, hè?
0: Ja, nog niet helemaal, maar het is prima bij het lukt. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Dankjewel, Thij. Nogmaals, geniet van de dag. Ik heb wel begrepen, je moet vandaag weer optreden met Marije. Hè? Je moet zo meteen weg.
0: We gaan naar Lynn, ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dus Lynn, daardoor kunnen ze vanmiddag genieten van u.
0: Ja.
1: En over 2 maand natuurlijk de jubileum-uitzending. Maar ondertussen, de optreden. Maar ondertussen denk ik dat ik weer verschillende keren heb gedraaid. Hey, ziet je, Thij en Marije met Vuurse Mooi. Dankjewel, Thij. En een fijne dag. En op naar de 74, hè.
0: Jij ook, dankjewel. En maak er weer een fijne postbus 31 van.
1: Dat probeer ik. Dankjewel, hoi. Dit is Postbus.

en Marij. Thijs Turmer was afgelopen woensdag jarig. Is zijn ver een 70 jaar geworden. En voor hem draaide echt het liedje Vuurste Mooi van Thijs en Marij. En wist ik ook dat ik een jarige bel, dan schreef even het telefoonnummer op. Ook bij de aanvraag van degene die ik kan bellen. Dus dan kan ik hem of haar in de uitzending halen voor een leuk gesprekje. Dus schreef even erbij als ze wil dat ik iemand bel in de uitzending. In plaats van het vuur te lezen. Natuurlijk wel een goede felicitatie erbij schrijven. Maar ook even, als de gebeld kan weren, de Jurgen, schief even ook door het telefoonnummer bij. Dan gewoon naar Kapel, naar Panningen, naar Beer Arns. Goedemorgen. Ik, Beer Arns, wil Geer Marij Kessels feliciteren uit Panningen met de verjaardag van morgen van 31 augustus. En er is nog een felicitatie van Marij binnengekomen. Twee zelf, een eindje bewaar ik voor het derde uurtje, maar eindje is er van nou afkomstig van Harry Kessels, ook uit Kapel. Geer een opname van Tol en Tol voor mijn lieve vrouw. Geer Eleni, dat ze merge Jurgis en 72 jaar wordt. En hij zien speciaal voor mevrouw Kessels, Marij Kessels, zien hij Tol en Tol.

0: Speciaal voor Marij Kessels uit Kapel. Tol en Tol met Eleni. En we zijn toegekomen aan...
1: De verlaten felicitatie.
0: Het volgende randje van de verlaten felicitaties. Nicole Poels, die schrijft daarbij het volgende. Hier wil ik... dat zijn Paul en Nicole Poelselin. We willen Geer, Laurens en Ingeurts ook in Kapel nog een keer feliciteren met samen 120 en bedanken voor het schoonfeestje gisteren. Gefeliciteerd namens Paul en Nicole, dat zijn Laurens en Ingeurts uit Kapel. En van Kapel komen we door naar Maria Broens. En die schreef het volgende. Ze woonde in Brunsum. Onze zoon Luc Broens, die was jarig op 9 augustus. En is toen 27 jaar geworden. En wij willen hem alsnog Geer feliciteren. Luc doet slechts tegenwoordig wel eens een zondagochtend ontbijtje over. Maar vandaag best er wel. Dus nou alsnog van harte gefeliciteerd. Leve groetjes uit Brunsum van mam, pap en van Stan. En dan door naar Jan Maassen. Mocht ik de welgemeende felicitaties aanvragen voor Bertil Verreusel uit Roesteren en Matthijs Maassen uit Brunsum. Matthijs is ver 20 jaar geworden vandaag en Bertil 80 jaar vandaag. Ze zijn allebei vandaag jurig. De felicitaties komen uit Brunsum van Marianne en van Jan Maassen. Groetjes en een fijne uitzending gewenst. Nou ja, dat gaat zeker lukken met die leuke felicitaties van u allemaal. En ik pak even een felicitatie erbij. Die is ingestuurd via postbus31.nl. Dus even geen verlaten felicitatie. Maar gezien de tijd lukt het me niet meer om 3 liedjes te draaien. Dus daarom doe ik even dit liedje erbij pakken. Jacques en Katie Sluismans uit Vaals, die schreven de volgende. Op eind september werd onze dochter Desiree 52 jaar. Ze is echt onze steun en toeverlaat en niks is haar te veel. Ze staat altijd voor ons klaar als het nodig is. Ze heeft het dubbel en dwars verdiend om via deze weg in het zonnetje te weren gezat. We willen haar alvast feliciteren. Zoestig voor haar het lievelingspleetje van haar willen draaien. Sierra Made van de Sjurse Jeger. Deze gelukwensen komen van pap Jacques en mam Katie, Peter, dat is je man, en natuurlijk van John en een pootje van Akio en Aranka. En speciaal voor Desiree, CD, die shirtjenjager.

0: Speciaal voor Desiree Sluismans, die komende dinsdag jurk is, haar favoriete pleetje. Die Schürzenjäger waren dat met Sierra Madre. Toegekomen aan het laatste bezoekrondje van de tweede uurke van Postbus 31. Op deze zonnig 30 augustus. De vuur gaan we een mijl, naar 10 dames. Goedemorgen. We willen Geer een pleetje aanvragen voor Minnemens. Pap en opa Geer Daams, de jurk was op 27 augustus en toen 85 jaar is geworden. We wensen hem nog heel veel sonjoren samen met zijn gezin. Is trouw El Ein Loesteraar. Felicitaties en we maken er vandaag 30 augustus een hele schoenendag van. Samen met Kinger, de Kleinkinger en de aanhang. Of wie dat we op zijn mijl zeggen, we maken er een schoenendag van. Gefeliciteerd door in mijl ook Geer Daams namens 10 en natuurlijk namens de Kinger en de Kleinkinger. En dan gaan we naar Venlo voor het laatste verzoekje van het tweede uurtje naar Theo Deriks. En Theo schreef de volgende Geer een pleitje voor mijn schoenzuske Truus Deriks Vinken uit Belvend. Truus is gisteren jurk geweest en we wensen hem ook vandaag een hele fijne dag toe met de mensen die haar leef zien. Als ik ken Geer een pleitje van Hannelore Winter samen met de oud-presentator van de Postbus, Pieter Kiewit. Druimen van de zomerzon. De felicitaties komen van ons en ons, dat zien Frans en Lea, Mart en Lely en ik, zei de gek Theo Deriks uit Venlo. De groetjes en hij zien Pieter Kiewit en Hannelore Winter met Druimen van de zomerzon.
1: Dit is Postbus 31.

0: Wat leuk hem zien stummen met Katuren, hè? Jazeker, Pieter Kiewiet. Voormalig presentator van dit journalistprogramma Postbus 31. Samen met Hannelore Winter. En ze kunnen wel stoppen met druimen van de zomerzon. Want volgens mij hebben die meer as zat gehad. Granafoet voor reclame. Nee, ze reclame zometeen. Het derde letse uurtje van Postbus 31.
1: Luister L1. Altijd en overal. Via de gratis L1-app.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
9: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
12: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
13: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
12: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
14: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
15: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
16: Wow.
15: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels. De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
16: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
17: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Ridaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
18: Honda Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
19: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de IceSave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
20: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
21: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
22: Hey Remo!
23: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
25: Hey, Remo!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: Lever in vuurwerken.nl.
1: Wil stoel een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
2: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
3: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
4: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
5: Comfortabel en lekker slapen begint bij een goed advies en genoeg keuze. Die vind je bij Beter Bed, Aubel Koenen Slapen en het Nederlands Slaapcentrum. Lekker slapen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar ga ik heen.
6: Hey Frank.
7: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
6: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
7: Oh ja, joh.
6: Gereedschapkist, meterkast.
7: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
6: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
7: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
8: Top! Jij blijft Bob.
6: Maf Kees.
7: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
9: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

Welkom terug bij het derde en laatste uurtje van Postbus 31 op deze zonnig 30 augustus. Ik opende met Ger Bataille, oftewel Ger Bertoulet. Hij ontvangt dit jaar de Veldeke Uivenprijs voor het jarenlang op heel veel manieren uitdragen van de Limburgse taal. Hij kreeg bekendheid door zijn toneelstukken, gedichten, liedjes en columns in het Limburgs. Ja, zijn leven veranderde radicaal wie hij 15 jaar geleden wordt getroffen door een herseninfarct. Ja, ik ving de Uivenprijs een schoene waardering en een meer dan terechte onderscheiding. Dit was hij met Eimezien Sjonse nummers, Vogel. Door met de felicitaties van het derde uurke Postbus 31. Tot uur komen we echt naar Marga van Kempen. Goedemorgen, Marga. Wil ik hier een pleitje aanvragen? Volgens buurvrouw Cilia Simons uit Pij Echt. Die is jurig op 3 september en wordt dan 86 jaar. Ze huurt heel geer Semino Rossi. Ja, wem niet trouwens. En ze schreef erbij verder het volgende. Lieve Cilia, van harte gefeliciteerd met die 86e verjaardag. En we wensen je een hele schone dag toe en heel veel fijne jaren in een goede gezondheid. Via de postbus alvast een leuk cadeautje voor dich. En dat is Semino Rossi natuurlijk. Hopelijk werkt Robert wel met en kan die een pleitje draaien van hem. Bijvoorbeeld het prachtige nummer Bella Romantica. Dat kennen we allemaal gezellig meedijnen. Heel veel lieve groetjes van de buurtjes Jan en José, Rini, David en Jacques en Marga. Zou het lukken hem te draaien voor huur? Jazeker, gaat het lukken. Hij is Semino Rossi en we gaan jonkelen met Bella Romantica.

0: wel even lekker met gesjunkeld. Bella Romantica was dat van Cimino Rossi.
1: De verlaten felicitatie. Ja. Te laat met insturen. Of was je het helemaal vergeten?
0: Even merken, ben ik al vergeten.
1: Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Nooit te laat. We hebben nog maar een uurtje. En er kennen nog verlaten felicitaties bij. Dus stuur die verlaten felicitatie even door L1 Radio via de L1-app. Schrijf dat even of spreek het in. Net zo leuk, misschien nog wel leuker. Wim is er vandaag nog jeurig of Wim wil ze vandaag nog feliciteren. Doe dat even via de L1-app. Dan neem ik dat met in het laatste rondje van de verlaten felicitaties van vandaag. Eerst door naar Noorbeek. Prachtig plek. We zijn er vorige week nog geweest. Echt mooi. Prachtig om door te worden. Ivan Haase woont door. En de schrijft de volgende. Ons lieve mama is jeurig. Dat is Celine Haase. Die is op 26 augustus 42 jurkes geboren. Een heel leuk liedje voor haar vingen wij geweldig. En ik denk mama ook wel. En het is geschreven door pap Ivan. Maar volgens mij is deze felicitatie van de dochters Isabel en van Frederik Haase. Nog heel veel jaren, mam. En een hele dikke proficiat. En de meiden en papa die willen nog heer immers feliciteren. Want vandaag is ook jurig ons lieve knutseltante Mario Klaasens uit Sint-Geertruid. Proficiat, lieve tante Mario. En we komen snel langs om een stukje fly te eten en lekker te knuffelen. De dikke poenen komen van Isabel en Frederik. En natuurlijk ook van pap en van mam. Groetjes. En Zoestoe een leuk liedje voor haar willen draaien. Nou ja, toen heb ik gedacht, ja, welke plaat was nou de zomerhit van dit jaar?

0: Dus mag neem eens over Cheerio Hair van Justin de Wild. Maar stiekem is dit liedje toch de grootste zomerrit van 2026 geworden. Zwoele zomernachten, waar zit van Rutger van Barneveld. Speciaal voor knutseltante Mario. En we gaan naar Münster geleden, naar Mariette en naar Raymond Halmans. En die hebben een felicitatie op eind 30 augustus voor Marij Kessels Wagemans in Kapel. Die hebben we net al een keer genoemd. Soestig voor haar een schoen liedje willen draaien. Hiel Geer, het Keldische Sterren der Zee. Dat komt er zo meteen aan, want ook aangevraagd is dat door Marlies Rit uit Kerkrade. En die schreef erbij het volgende. We willen Geer een plaat aanvragen voor mijn zus, schoenzus en tante Maria Kerkhoffs. Geer, Sterren der Zee en dan in het Keltisch. Ze is vandaag jarig en wordt 80 jaar. Maria, van harte gefeliciteerd en nog heel veel jaren in goede gezondheid. Dat wenst zich Marlies, Theo, Tom, Ralf, Lieke, Joris en een hele dikke knuffel van Joep en Fine. Een hele schone dag, hui en bis straks. En nog heel veel jaren in goede gezondheid.
1: Het felicitatieprogramma van L1. Postbus 31.

Prachtig. Star of the Sea, oftewel Sterren der Zee van Kathleen McInnes. Brengt ons bij een verzoekje van Rieke Kanters. En Rieke die woont in Wiert. En ze heeft een felicitatie voor haar man Leon Kanters. Omdat ze samen op 3 september 50 jaar zijn getrouwd. En hij al 56 jaar aan mijn zijde is. Hij is trotse pap en opa van Inge, Jochem, Marijn, Emmy en van Florian. En ik hoop dat we natuurlijk samen naar ons dorpje in Alberswende kunnen gaan, waar wij al 49 jaar komen samen met de kids. Lieve schat, dank je voor de schone jaren die we samen hebben en dat gehad en dat we er heel veel mogen komen. Geer het schoonste cadeauke van Benny Nijman, als dat ken. En de groetjes van Rieke. Nou, Rieke, dat ken, komt er zo meteen aan. Dich ook gefeliciteerd, hè? Ook dich bis 50 jaar getrouwd. En ik denk dat Marie Konings ook Geer een liedje het schoonste cadeauke wil huren. Ze woont in Tegelen en die een aanvraag voor Mia van Dijk. Ze woont in Baarlo. En die is jeurig en ik zeg gefeliciteerd. En Geer, mijn soepstengels cadeauke. Ja, het staat hier echt. Ik denk dat het komt door de automatische correctie. En hij is Benny Nijman met mijn soepstengels cadeautje.

0: speciaal voor Mia van Dijk en natuurlijk ook voor Leon Kanders, Benny Nijman en Minchonse Katoke.
1: Postbus 31. Tips voor de zondag.
0: Ja, wat kent ze vandaag nog her? Want ik kreeg ook enkele tips binnen voor andere dagen. Maar de tips zijn echt bedoeld nog voor vandaag. En wat kent ze vandaag her? Nou ja, in Heerlen is er van alles te doen. Want natuurlijk, Cultura Nova is van start gegaan. En in en rond Heerlen is er van alles te doen. Ook vandaag. En vandaag is er zelf een hele bijzondere activiteit. Waarbij kunst, kleur, muziek en wafels samengaan. Het Hesselteplein, dat verandert vandaag in lokale versie van het beroemde Montmartreplein in Parijs. Zo'n 30 schilders presenteren dan in de open lucht hun kunstwerken aan het publiek. En ook is er een podium voor muziek, poëzie en andere optredens. En jong en oud is welkom van 11 tot 5. Vandaag is er vanaf Eindhoor op de parkeerplaats van Los Bolos in Schinnepgul de Pigeons Country and Rock Festival. Dat familiefestival biedt live optredens van onder meer Sheng, Sheer en de Sheerle, Jort Broekhuizen en de Pigeons XL. Daarnaast zien er allerlei activiteiten zoals roosjes schieten, een springkussen, een ijzersmid en een ouderwetse barbier staat ook door. De entree bedraagt 5 euro, terwijl kinger gratis toegang hebben. En het is de tweede dag en de ochtend de laatste dag van deze editie van Scheid aan de Grens. Ja, het heet zo. Dat is een tweejaarlijks cultureel festival op de grens van Brabant in Overloon en in Limburg in Venray. En tijdens dat festival vingen er tal van optredens plaats en werden eigenzinnige kunstwerken geëxposeerd. Het is niet te missen in Overloon en in Venray is het te doen. En dan de volgende activiteit, Dovuur, komen weer naar Heerlen. En volgens mij is het daar al redelijk druk. We gaan naar de straatmarkt op de Voskuilenweg. Goedemorgen, ik spreek met Roel Leers.
2: Hey Robert, goedemorgen. Hartstikke druk. Ik denk dat we vandaag de drukste straat van Heerlen hebben op de Voskuilenweg.
0: Toen ik je net belde, was je net bezig met het verkopen van boeken. Is dat gelukt?
2: Ja, 2 boeken verkocht. Okay. En voor een prijs zoeken ze stijl van achterover tot het zo goedkoop was.
0: Okay.
2: Dus dat is heel leuk.
0: Wat is er allemaal te doen op de straatmarkt Voskuilenweg?
2: Nou, we hebben meer dan 200 kramen staan met allemaal oude rotzooi. Mensen hebben de kelder opgeruimd, de zolder, de keuken uitgeruimd, noem maar op. En iedereen die wil van de spulletjes af en die zoekt daar een goede bestemming voor.
0: Ja.
2: En daarom hebben we de hele straten eromheen vol staan met kramen.
0: Ja.
2: En iedereen prijst van alles en nog wat aan. Ja. En de spullen waarvan je denkt, van die kom ik niet kwijt, daar is de meeste vraag naar.
0: Ja.
2: Dat is echt, je verbaast je enorm.
0: Ja, wat mij altijd opvalt, je gaat spullen verkopen, maar je komt met net zoveel spullen terug. Want je vindt het ook leuk om dingen te kopen, toch?
2: Nee, dat punt, dat klopt helemaal. Want het ene verkoop je en je komt er 2 andere spullen weer tegen. Maar het is ook gewoon leuk. Je komt dingen tegen die je helemaal niet verwacht.
0: Mm-hmm.
2: En dingen die je wel verwacht te vinden, die zijn er dan natuurlijk niet. Maar dit is gewoon leuk en gezellig.
0: Okay.
2: En als je niks vindt, is het goed. En als je wel wat vindt, dan is het ook prima. Dus, maar dit, is gewoon leuk.
0: En tot de laat kunnen de mensen over de markt struinen?
2: Nou, ze kunnen nog tot 5 uur terecht. Mm-hmm. En we zijn vanmorgen om 4 uur begonnen met de kramen opbouwen.
0: Okay.
2: En schrik niet, om 6 uur liepen er al mensen rond.
0: Okay.
2: Dat is echt niet normaal. Dit is vandaag gewoon de drukste straat van Heerlen, de Voskuilenweg.
0: Ja, terwijl er in Heerlen van alles te doen is, ook met Cultura Nova. Hè? Maar daar zijn jullie niet aan geleerd. Hè? Daar hebben jullie verder niks mee van doen, toch?
2: Nee, we hebben wel veel cultuur. Heel veel leuke boeken, platen, cd's, kunstwerken, van alles en nog wat. Dus er is heel veel cultuur uit te komen. Maar de straatmarkt op de Voskuilenweg, op de Molenberg, die staat los van Cultura Nova. Het is ook gratis entree bij ons. Dus iedereen is van harte welkom. En je kan je misschien eens voorstellen, de Soroliestraat in het centrum op drukke momenten. Nou, dat is nu de Voskuilenweg. En okay. Daar lieg ik niet.
0: Okay. Dankjewel. En ga maar weer nieuwe oude boeken verkopen, zou ik zeggen.
2: Ja, nieuwe oude boeken. Ik zie al mijn vrouw met een rieten hoekje staan die heeft al een vraag. Dus daar ga ik eens eventjes naartoe.
0: Okay.

buren, want door viert vandaag Blooskapel de Torenkruiers uit Bocholt. Heure 35 jaar bestaan in het gemeenschaphuis de Leemskuil in Loze. In de Leemskuil in Loze is dat. En naast de neven de jubilerende Blooskapel spelen ook andere Blooskapellen door. Bijvoorbeeld ook die originaal Maaskapel uit Wessum en Blaaskapel Flamingo. Flamisanka. En iedereen is uitgenodigd om door gezellig dat bijzondere, deze bijzondere mijlpaal met u te komen vieren. Dus in de Leemkuil in Loze is het te doen. En om alvast een beetje in de stemming weer te komen van de bloosmuziek, is hij die originaal Maaskapel.

Vandaag te zien en te huren tijdens het 44-jarig bestaansfeest van de Torenkruiers. En dat weer moesten de Leemskuil in de Belgische Loze, die originaal Maaskapel was, natuurlijk uit Wessum. En van Wessum gaan we naar Sint-Joost, naar José Jacobs. Goedemorgen. Wiel Vos, uit Stevensweert, is vandaag jurig. Ja, Wiel, hartelijk gefeliciteerd met die 73e verjaardag. Maak er een hele schoene dag van. De groetjes van André en Renata, Nick en Brian, Maurice en Monique, Roli en Senne en Lieke en natuurlijk ook van mij, van José Jacobs. En geef voor hem een pleitje van Queen. Nou, Queen heb ik net al gedraaid. Weet ze nog? Bicycle Race. Door gaan we naar Bielsen. We gaan naar de Belge, naar Jean Clerks, Jeanne Clerks. En die wil geef een pleitje aanvolgen voor haar zus Annie Clerks. We horen. En ik begin nou wat te klappen. 93ste verjaardag op 3 september. Dus 93 jaar werd Annie Clerks op 3 september. En ik klap daarvoor. Geer een pleitje van Nana Mouskouri. En de felicitaties komen van de zussen Jean en José en de Kinger. En we wensen haar nog heel veel schoene jaren in ons midden. En speciaal voor de zus Annie Clerks is zij Nana Mouskouri.

televisieserie Mistral's Daughter. Nana Mouskouri met Only Love. En we gaan naar Marley Levels en ze woont in de Witte Stedje. Toer, goedemorgen. Vandaag is mijn zwager Huub Smets uit Toerjeurig. Ik wil hem namens de familie Levels van Herte Proficiat wensen. Proficiat namens Marley Levels en bedankt voor het voorlezen. Nou Marley, met alle liefde gedaan. En we gaan door naar Bels, naar Olset, naar Emmy Somers-Bakken. Goedemorgen. Onze kleinzoon, die Lana, die wordt op 3 september 18 jaar. En ja, 18, dat is wel een leeftijd, maar dat is een lange uitkijks. Want dan mag je voorzien Riebus gaan. En dat opent natuurlijk nieuwe perspectieven. We hopen uiteraard dat hij niet gaat scheuren als hij eenmaal achter zijn eigen stuur mag zitten. Lieve Dilano, we wensen een hele fijne verjaardag. Een gezonk nee levensjaar. Heel veel succes met de relessen. En dat 10 positieve instelling. En dat ze die levenswandel trouwblief. Dan mogen wij met trots aan dicht blijven denken. Voor het eerst in zijn eigen autoterieën. Autoterieën is natuurlijk een bijzondere gewaarwording. En wie dat Neil Diamond zingt, What a Beautiful Noise, zo ze dat kunnen draaien. En oh ja, als ze 18 jaar was, dan moest ze natuurlijk wel een beetje uitgerust zijn. Dus geef deze felicitatie in het laatste uurtje. Groetjes van Harry en Emmy Somers. Nou, ik begrijp het helemaal dat het misschien net gaat langer in bed ligt dan immers tegen het ooit is dan 18. Maar hij is Neil Diamond met, wat maakt de auto een schoen geluid, A Beautiful Noise.

0: Xaver Dilano, die eindelijk achter het stuur van de auto mocht gaan zitten. Neil Diamond met A Beautiful Noise.
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, toen kwam het laatste randje van de verlaten felicitaties van vandaag, 30 augustus. Hey, is tijd. Onze lieve Saar, dat je vriendin, die wordt dinsdag alweer 5 jurkjes jong. En vandaag maken we er al een eindig groet. Viers van Saar, we horen van dich. En een hele dikke proficiat van papa, mama en ook van Dex. Dan schreef Kees van der Velde het volgende. Een hele grote Romanese-fan is vandaag jurig. Dit is Stefano Tummers. We zeggen natuurlijk proficiat en zoest voor hem een nummer van Rowan Herzen willen draaien. Groetjes van Kees en Ellie en andere Rowan Herzen fans. Ik heb net al een nummer van Rowan Herzen gedraaid, maar de felicitaties die zijn wel overgekomen. Dank daarvoor. Dan willen Henk en Mariet Veugelers, die willen Geer Mannekoer Mignon uit Geleen feliciteren met hun 100-jarig jubileum dit jaar. En 19 september hebben ze een jubileumconcert in de Hanenhof. Wens u nog hele fijne concerten toe en een schoon koernummer zou je prachtig zien voor dit jubilerende koer. Daar kom ik een keer op terug. Ger Geurts uit IJsselstein heeft geschreven: goedemorgen, vandaag is ons zus Ans van der Hof jurig en die wordt 73 jaar. Wens u een hele fijne verjaardag namens broer en zussen en alle smidjes uit IJsselstein. Ger, een muziekje uit de jaren 60 of 70, als dat ken. En de felicitaties komen van Ger Geurts uit IJsselstein. En dan heeft Jaarke nog gereageerd. En Jaarke, die heet een felicitatie voor haar vader en moeder. Want die zijn namelijk 53 jaar getrouwd. Dat zijn Theo en Toos Teunissen Veugelers. En ze wonen in Grubbevorst. In Wiert wonen ze. En die kregen de felicitaties van Jaarke. En ze heeft erbij het volgende nummer aangevraagd van Dana Wenner.

Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat de nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde.

Voor Theo en Toos Teunissenveugelers uit Wiert. Daan en Winner met duizenden mooie dromen toekomen aan het laatste verzoekje van vandaag. En ik zag het al, God moest even geduld hebben, maar nou komt God met het Belvend alweer aan de buurt. Geer willen we een pleetje aanvragen. Allereerst Duitse felicitatie voor onze buurvrouw Marion Olders. Dat werd gedaan door Gon en door Michel Mette uit Belvend. Want Marion die was jarig op 27 augustus. Marion, proficiat nog van ons en van de ganse bubs. En ik zag het al, er komt nog een felicitatie uit Belvend van Michel Mette uit Belvend. En de schrift het volgende keer wil ik een beetje aanvragen voor mijn mam, mijn vrouw, oostmam en oma Gon Mette, die merken Jurgis. Geer een leuk pleitje als een kind in het tango van Malanda. Gon, proficiat met Dina Vjordig van Michel, van David, Maartje, Isa, Stijn en Roos, Vivian en Geert, Siem en Wout, Michelle, Sjoerd, Annie, Bo en Sam en natuurlijk een puurtje van James. Toet vanmiddag op een fly. Nou ja, Gon heeft even geduld moeten hebben, maar hier is dan de schoene tango. Ole guapa maxima.

0: Het laatste pleintje in de postbus voor vandaag. Olé, Guapa Maxima van Danny Melando. En ik kreeg een appje binnen van Helmoet Wijssen. Ja, ik kent ze graag in een tango op dansen. Ja, ik weet niet. Ik meen van wel, maar goed. Dankjewel voor het aanvolgen. Bedankt voor loesteren. Maarten Hiele, Sjoerde Zonnik van. En Geer Wies de volgende week. Of bij Welkom Weekend op de Zaligmerken. Of natuurlijk bij de postbus. Zometeen zin in zondag. Hoi, hoi.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
10: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
11: Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek, gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.
12: Ontdek nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
13: Voor elke keukenwens en elk budget is EK.

0: HS Keukenstudio in Tudderen.
1: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
2: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone.
12: Drie Five for Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand3fivenight.nl.

0: Save Your Tears van The Weeknd. Welkom weer terug in het weekendprogramma van L1.
1: Zin in zondag.
0: Toch altijd lekker die klanken van het weekend. Gisteren hadden we het al in Zin in over hobby's en verzamelingen. Daar flink wat inzendingen op binnengekomen. Vandaag ook weer wat leuke items klaarstaan. Maar voornamelijk nog even dat weekendgevoel vasthouden. Of misschien nog even het vakantiegevoel vasthouden. Ik had namelijk afgelopen week vakantie. Maar voor mij is het nu echt mijn laatste vakantiedag. Hoewel ik het natuurlijk al invul met bijbaantje wat dit is. Maar dat is ook gewoon hartstikke leuk. Voornamelijk jullie voor zorgen voor wat goede muziek. Nou, dat gaan we de komende 3 uur dan ook weer flink doen. Straks in het 2e uur nog het Limburgske Teerke. Daarna nog de slingermix. Maar eerst Bob Sinclair, World Hold On.

0: Marjolein Heltjes uit Herkenbosch met Hie ben ik in Zin in Zondag. We gaan het maar eens over een automaat hebben. Dan denk je misschien gewoon zo'n frisdrankautomaat of een snoepautomaat. Maar nee, heel wat anders. We gaan het namelijk over een kunstautomaat hebben. Een kunstwerk kopen hoeft namelijk niet alleen bij een bezoek aan een galerie te gebeuren. In verschillende bibliotheken in het Heuvelland trek je gewoon eentje uit de automaat. Voor 4 euro krijg je een piepklein kunstwerkje met een verhaal uit IJsden-Margraten. Karin Winkelmogen is grafisch vormgever van de gemeente IJsden-Margraten en legt uit wat er allemaal in zo'n automaat zit tegen de collega's van Streekomroep 1 Zuid.
1: Er zit nu een nieuwe serie in. Dit is serie 5, waar 8 kunstenaars aan hebben deelgenomen. En elk van die kunstenaars die heeft echt een heel andere discipline. Bijvoorbeeld fotografie zit er nu in. Er zit werk in van een geurkunstenares, ook die wij er net uit hebben gehaald. Tiny art prints van mijzelf. Er zit echt klein houtsnijwerk in. Zelfs glas in lood. De kunstomaat is in het leven geroepen om kunst heel toegankelijk te maken voor burgers. Je kunt eigenlijk voor maar 4 euro kun je al zo'n mini kunstwerkje kopen. En dat wordt met net zoveel aandacht gemaakt als ook bijvoorbeeld een groot kunstwerk wat door dezelfde kunstenaars die daaraan deelnemen wordt gemaakt. Het is ook bedoeld om de rijkdom aan verhalen en achtergronden die er zijn en die leven in de gemeente, om die te vertellen. Via een hele inspirerende manier eigenlijk. Want de meeste van de kunstenaars die meedoen, die wonen of werken in de gemeente. Maar er zijn bijvoorbeeld ook gastkunstenaars die zich hebben laten inspireren door de omgeving, door de verhalen die hier te vinden zijn. En zo worden die verhalen in leven gehouden, maar ook op een hele originele manier aan de burgers weer verteld. En op zo'n manier ter beschikking gesteld dat je ze op een toegankelijke manier cadeau kunt geven, zelf kunst aan je muur kan hangen. Dus eigenlijk breed toegankelijk te maken.
0: Karin is illustrator en maakte ook werkjes voor de kunstomaat.
1: En daardoor ben ik bij heel veel projecten betrokken waar ook heel veel burgers dan weer bij betrokken zijn vaak. Want ik maak bijvoorbeeld verschillende infopanelen voor de gemeente die je in de openbare ruimte vindt, dan de ontwerpen erop. En dan kom je in aanraking met vrijwilligers die dus van de heemkundeverenigingen die hier heel erg actief zijn. En die tekenen verhalen op die zij graag willen vertellen. En altijd word ik gegrepen door zo'n verhaal en zo'n achtergrond. En die verhalen afzonderlijk hebben mij weer geïnspireerd voor het maken van eigenlijk een soort kleine sprookjes in één tiny art print. En zo heb ik er 5 gemaakt. Dus elk verhaal gaat eigenlijk terug naar een infopaneel dat hier in de hele gemeente te vinden is. En bij sommigen kun je dus het achtergrondverhaal vervolgens helemaal gaan opzoeken en lezen.
0: Ja, en er is natuurlijk niet voor niets gekozen om de kunstomaat in een bibliotheek neer te zetten.
1: De Biep is natuurlijk een hele mooie ontmoetingsplek waar heel veel ook culturele activiteiten plaatsvinden naast allerlei andere activiteiten. En het is natuurlijk een uitgelezen plek om daar zo'n automaat dan ook neer te zetten met toegankelijke kunst.

0: Hathaway met What is Love in Zin in Zondag bij L1. We gaan door naar Dansen in de Regen. Nou, dat heb ik afgelopen week ook wel eens gedaan, want het was natuurlijk weer wat slechter het weer, maar hier en daar wat geregend, maar nog steeds wel wat zomer. Dat was wel fijn. Maar ja, dat Dansen in de Regen, voornamelijk als ik dan van het station ergens heen moet fietsen, ja, dan gebeurt dat wel eens.
1: Het is een beetje magisch, maakt geen bal uit wie het ziet.

Lieve gewoon van Gelder uit Venlo. Straks hoor je nog veel meer Limburgse muziek in het Limburgse kwartiertje. Wat er al iets na 12 aankomt. Maar eerst gaan we door naar Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Thing van Simply Red. We gaan nog maar eens even over een kinderboerderij praten. Misschien heb je daar dit weekend ook al een beetje wat tijd in doorgebracht. Maar het tekort aan vrijwilligers begint bij verschillende kinder- en zorgboerderijen in Maastricht behoorlijk te knellen. Bij On the Cubbus zijn er bijvoorbeeld nog maar 4 dierenverzorgers. Een paar jaar geleden waren dat er 10, zegt Rick Stultiens van de boerderij.
1: Toen deze boerderij in de jaren 80 is opgericht, toen zijn er ook heel veel vrijwilligers bijgekomen. En die hebben eigenlijk tot nu altijd heel goed gewerkt. Maar ze worden ook ouder, kunnen het werk niet altijd maar even goed aan. En daarom zijn we dus op zoek naar een aantal jonge, nieuwe vrijwilligers. Voor de dieren heeft het op zich niet direct gevolgen. Het houdt gewoon in dat ik mijn werkzaamheden in het weekend moet doen. En dat is voor de cliënten waar ik mee werk natuurlijk nadelig. Want dat houdt in dat ik door de week vrij moet nemen.
0: Er was afgelopen week een infoavond. Hopelijk zijn daar wat meer vrijwilligers uitgekomen. Maar als je je nog steeds wil aanmelden, kan dat uiteraard lekker tussen de dieren werken. L1.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig.
15: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger. Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen. Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
21: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
20: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
20: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Wilt stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
24: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
0: Zin en zondag.

0: feed van Sniff and the Tears.
1: Hierbij alleen zin in zondag. Ja, lekker plaatje, voornamelijk als je dan ook daadwerkelijk natuurlijk in de driver's seat zit.
2: L1 zin in zondag.
1: Laat vooral weten of dat bij jou het geval is, terwijl je dan niet natuurlijk dat vanuit achter het stuur moet doen. Maar hoe ziet jouw zondag eruit? Is het een rustige zondag? Is het een werkzondag? Is het een chill zondag? Of is het een voorbereid zondag? Dat is het vaak voor mij wel, want voor mij begint morgen het nieuwe schooljaar weer. Universiteiten en hbo's zijn dan natuurlijk altijd wat later. Die eerste week is altijd rustig aan natuurlijk. Maar voor sommigen die beginnen wat later, sommigen beginnen wat eerder. Misschien dat je vakantie er al op heeft gezeten. Geef het vooral door via de WhatsApp. Eerder een route regio vroeg ik ook nog eens van, wat was het nou precies met je rijexamen? Ging dat een beetje fatsoenlijk? Nou, pas ook wel bij driver's seat. Daar kwamen afgelopen week ook wel veel goede reacties op binnen. We maakten er in elk geval nog een mooie zondag van. Voornamelijk met veel goede muziek. Straks het Limburgs Kwartierke, maar eerst Dua Lipa en

0: Passenger van Alex Warren, een van zijn grootste hits hier in Zin en Zondag bij L1. En nu gaan we volop naar de Limburgse muziek.
1: Het Limburgse teerke.
0: Van Limburgse bodem dan, niet per se alleen maar Limburgstalig. Maar de komende vier platen zijn van Ed Gravé, Numidia, Robbe Heze en Chief Bellstar. Geniet ervan.

0: 101.
1: Het Limburgse Teerke.
2: Ik ben de politie. Jingen beweegt. Jingen werd beschoten. Hang omhoog, man. Lust

0: Crazy. Ja, dat zijn we allemaal natuurlijk wel een beetje wel. Hè. Hier in Zin in Zondag bij L1. We gaan het maar eens over Duits hebben. Want de eerste schoolweek zit er alweer op voor velen. Dan zul je toch ook wel veel Duits hebben gehad misschien. Voornamelijk in de vroegere jaren. Misschien als je geen keuze hebt, dan of je hem kiest of niet. Hè, dat is altijd wel lastig. Maar je kent ze vast nog wel, de eindeloze rijtjes voorzetsels en naamvallen uit het hoofd leren. Derdi, das enzovoort. Maar dat ziet er tegenwoordig toch heel anders uit. Want leerlingen groeien veel meer op met Engels. En ook de manier waarop Duits wordt gegeven is veranderd. Docent Paul Knor geeft al sinds 1991 les. En ziet de ontwikkeling van dichtbij. Op het college Den Hulster in Venlo in gesprek met onze collega's van Omroep Venlo.
1: Mijn generatie die heeft inderdaad veel meer met Duits. Dat horen ook collega's vertellen van leeftijd. Ja, vroeger had je alleen maar Duits. Hè? Dat was de Nederlandse televisie en een paar Duitse zenders. Wij hadden dus ook niet heel veel meer. Met Engeland hadden we niet zoveel, want daar kregen we geen programma's van. Dat was de ver van mijn bedshow. Nu zie je inderdaad dat de huidige generatie opgroeit met alleen maar Engels. Hè? Wij mogen ons gelukkig prijzen dat er best wel een grote groep leerlingen Duits kiest. Op sommige niveaus is het ook verplicht om te kiezen. Of dan hebben ze in ieder geval de keuze tussen Duits en Frans. En dan merk je toch dat best wel veel leerlingen nog kiezen voor het vak Duits. Hè? Het is een handelspartner van ons, het zijn onze buren. We komen er vaak, zij komen vaak hier. In correspondentie is het handig als je daar een beetje de weg weet. En Duitsers vinden het gewoon ook nog altijd leuk om in hun eigen taal aangesproken te worden.
0: De coronaperiode heeft nogal een invloed gehad op scholieren volgens Knor.
1: Je ziet eigenlijk een soort diploma-inflatie. Hè? Dus dat leerlingen voor hetzelfde diploma steeds minder kennis in huis hebben. Dat geldt niet alleen bij Duits, maar ik denk dat het een algemeen iets is. En dat betekent dus dat je op een gegeven moment als vakgroep moet gaan nadenken van wat ga je doen met je taal? Als je steeds merkt dat leerlingen het steeds lastiger vinden om dingen te onthouden, van buiten te leren, dan ga je je aanpassen daarin. En dat gaat stapje voor stapje.
0: Ja, regels en rijtjes uit het hoofd leren, dat is dan verleden tijd?
1: Mensen van mijn generatie die moesten compleet een voorzetselrijtjes, naamvallenrijtjes van buiten leren. Nu denken we steeds vaker van, waarom moet je dat nog van buiten kennen? Leerlingen vinden het minder leuk om te leren. Die intrinsieke motivatie van leerlingen is echt wel achteruit gegaan. Dus als ze het kunnen toepassen, zijn we al tevreden. Dus tegenwoordig krijgen ze netjes op een plaatje de naamvallen schema's, de rijtjes. En dan hopen we ze dat ze daarmee dat het hulpmiddel is om dan uiteindelijk een beetje grammatica te leren.
0: Ja, dus mocht je nou morgen toch weer in de schoolbank zitten om naar Duits te volgen, ja goed, doe dan wel goed je best.
2: L1 Zin in Zondag.

Snap van Rosalyn. Ja, Snap en het weekend is voorbij. Zo'n weekend, dat gaat natuurlijk altijd heel snel. Maar de laatste paar uurtjes gaan we nog doorbrengen met goede muziek hier bij L1 Radio. Nu gaan we door naar Back in Love Again. Every Time I Turn Around van LTD en Jeffrey Osborne. In

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
11: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
19: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
18: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
18: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
20: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: Undercover met Baker Street. Wel een remix dan natuurlijk, hè?
1: L1. Zin in zondag.
0: Echte nummer Baker Street met die echte saxofoon vind ik zelf toch net wat beter klinken. Hoewel dit wel een goede, mooie, moderne remix is van die grote hit. Daarbij moet ik dan voornamelijk denken aan het computerspel GTA V. Want dat was ooit de plaat die dat spel aankondigde daarbij. Dus heb ik toch liever de originele dan de remix hiervan. Maar ik vind beide wel goed klinken, daar niet van in elk geval. Welkom terug bij Zin in Zondag. We gaan er nog een uurtje tegenaan in deze uitzending van het weekendprogramma van L1. We hebben nog genoeg te beluisteren met onder andere zometeen de slingermix van Hubert. De zomerse slingermix met Lucas en Steve. Hij heeft een paar platen op rij gezet. Zometeen maar eens luisteren welke dat zijn. Eerst Self-Aware van Temper City in Zin in Zondag.
1: L1. Zin in Zondag.

Faith van George Michael in Zin in Zondag bij L1. We gaan maar eens naar de slingermix van Hubert. Want hij heeft het Maastrichtse duo Lucas en Steve maar eens onder handen genomen. Maastrichtse duo heeft inmiddels maar liefst 17 top 40 hits op zijn naam staan. En het leuke is, bij veel van die nummers heb je al iets van... Oh ja, dat nummer, schrijft Hubert. Nou, daar zit wel wat in. Hij heeft onder andere Summer on You samen met Sam Veld en Wolf in deze mix verwerkt. Ook Up Till Down met On The Move. En vervolgens ook nog Perfect met Harris erbij. Dus ook nog eens veel andere artiesten dan alleen Lucas en Steve die je in de slingermix voorbij hoort komen van deze week. Geniet ervan.

Lucas en Steve uit Maastricht tel natuurlijk als Limburgse muziek, maar we gaan nu maar weer eens naar wat Limburgstalige muziek en in het specifiek Zuurwind van Marshmallow Moonshine uit Venlo.

Anda en de Munnik met Morgen wordt fantastisch. Ik weet niet of dat klopt, want veel mensen moeten misschien morgen weer naar school of weer gaan werken. Laat het weten wat voor jouw weekendplannen voor nu zijn. Maar misschien of je morgen nog een extra dagje vrij hebt, wel zo lekker. Wij gaan nu door naar Christina Aguilera met Come On Over Baby.

Dance naar zin in zondag bij L1. Nu mijn favoriete plaat van dit moment. Je zult hem vast en zeker wel wat vaker gehoord hebben. Maar elke keer als ik hem tegenkom in de playlist, wanneer hij er vanzelf in staat, kan ik er niet anders dan laten draaien. Houston, Texas van Ella Langley hier bij L1. Zin in zondag. Just

Ja, dat is ook al een soort country muziek. Daarvoor Choosing Texas van Ella Langley. Dit kun je ook wel als een soort country muziek benoemen. Alleen dan wel van een heel specifiek land in elk geval. Nou ja, wij maken ook een soort country muziek. Want country muziek is eigenlijk gewoon over een specifieke regio. En in dit geval gaan we dan maar gewoon weer terug naar huis. Limburg, Linse Kinderen.

Wind and Fire, Boogie Wonderland. Ik denk toch tot mijn favoriete nummer van hun. September is in elk geval al helemaal in september zelf. Maar hey, duurt niet meer lang en dan is het alweer september. Zo snel vliegt het jaar toch voorbij. Wij gaan door naar Bauza, Magnetic.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hey Raymond!
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
11: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
12: Auw.
11: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
13: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
14: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Hey Raymond!
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
16: Nee, Attents met ds.nl.
17: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
19: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
20: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
19: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
21: Grand Prix Five Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35night.nl.
22: Bariton Seth Tissen presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
23: Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek, gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.

0: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hey Remon!
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3:00.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden.
10: Leren mediteren? Zen.nl

0: a doodaloo.
1: Leveren vuurwerken.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
8: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
9: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
10: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1 app. Download hem nu. Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is 1 graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
15: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
16: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Hey Frank.
19: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
18: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
19: Oh ja, joh.
18: Gereedschapkist, meterkast.
19: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
18: Hé, hoe weet jij dat nou?
19: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
20: Top! Jij blijft Bob.
18: Maf Kees.
19: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attent met ds.nl.
5: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.

0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Ridaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
8: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
12: Nee, Attents met ds.nl.
15: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
16: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
17: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
16: Wow.
18: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
17: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
18: Keep the blues alive. Tickets via de doolhof.nl.

0: 1.
1: Hey! Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it!

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Hey Frank.
3: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
2: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
3: Oh ja, joh.
2: Gereedschapkist, de meterkast.
3: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
2: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
4: Top! Jij blijft Bob.
2: Maf Kees.
3: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
5: Voor elke keukenwens en elk budget is EK...

0: www.leukens.nl. Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicide-mars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20.

En de eerste keer dacht ik zo, toen dacht ik, bah, op die kenschap met losse hein. Door wat te zeggen, dat zal minstens ene keer de klok rond los. Maar ik denk, dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam de flat ingericht. En we hebben door de klommelen bijeen.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

de zon gaat schijnen. Vol kuiver gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch. Lekker dat aan.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.